0: is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van

0: bopping all the time. Dit is popcornmuziek bij Familie Radio.
1: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.
1: Familie.

jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familieradio Zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: Hey hey, ik ben Abdo. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

de weersverwachting. De zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 04.

0: truck en tractor Poeling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en tractor Poeling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop, tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden en er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziek Show op Familie Radio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.
2: De minder gelovigen,

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: familie klinkt zoveel beter. Met Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
2: Hey Familie Radio.
3: Ik ben Dylan.
2: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Michamara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.
0: De

0: Maak en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00. Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
1: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit.

0: je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtpraat. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaat zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer,

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight.
1: Don't blame it on the good times. Blame it on a boogie. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54. 54048. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win. Peters Vlaamse 40. Dit was de nummer 1 vorige week.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Wim Leijs was vorige week de populairste plaat hier bij Familie Radio. De nummer 1 van de vorige zaterdag met Vier Danser.
1: 40 Vlamingen op een
2: 30
1: rij.
2: 30 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Nases. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Piet de Wim.
0: Zo, en ondertussen zijn we een paar zomerdagen verder en is er weer een nieuwe zaterdag aangebroken. Tijd voor een nieuwe aflevering van Peter Nasens Vlaamse 40. Elke week een oplijsting van de 40 populairste platen van de voorbije week hier bij ons op de radio. En 40 van de platen van vorige week zijn niet dezelfde 40 als deze week. We hebben namelijk 5 nieuwkomers deze week in onze hitparade.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 30 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Nasens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur.

nummer 40. Deze week was meteen ook de eerste van vijf nieuwkomers. Deze week in Peter Naastens Vlaamse 40. Spiksplinternieuwe plaat van PC Brown. Je hoorde zaterdagavond. En dit is 39 met Herbert.

0: Wordt de zomerhit voor Aurélie, een vrolijke madame die heel mooi in het roze gaat. Je moet maar eens gaan kijken op de hoes van het nummer, maar dat kan ik je op de radio natuurlijk niet laten zien. Dit is Alleen Muziek, nu Alleen Muziek, nee hoor, de 40 populairste platen van de voorbije week hier bij Familie Radio. In deze aflevering van Peter Maassens, Vlaamse 40.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

zaterdagmiddag. Je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40 met spijtig Roekendaler deze week. Vorige week stond Freddy Davies op 31. Deze week verliest hij 4 plaatsen. Komt zo in zijn 5e week terecht op nummer 35. En dit is 34 met Kurt en Ron.

Romeo's, het trio dat na al die jaren er nog telkens weer in slaagt om het dak eraf te laten gaan als ze ergens komen optreden. Ja, zelfs al is het gewoon buitenshuis. Jorde, ik zag jou maar even hier bij Familie Radio. En dit is Udo, deze week op 32.

0: Besef dat je na een tijdje alleen te zijn geweest toch echt het gelukkig bent met die ander. Nooit meer zonder jou van Houston.
1: Dichters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: We begonnen zoals elke week deze week met de nummer 40. Dat is de nieuwe plaat van PC Brown met Zaterdagavond. Op 39 een ex-nummer 1 van Herbert met Jij blijft me altijd verbazen. En Ciao Ciao Amore van Kitana. De nieuwe plaat komt niet binnen op 38. 37 bleef 37 met Blitz en Wereldbol en De Vuurtoren. De nieuwe single van Aurélie die kwam niet binnen op 36. 35 is deze week voor Freddy Davis. Geniet van elke dag. En het duo Kurt Krabbe en Ronnie Tober deze week op 34 blijven hangen met Iemand als jij. Ik zag jou maar even van de Romeo's op 33. 32 was voor Udo. Kwam vorige week niet binnen met Yamina. Houston, nieuwe single, Nooit meer zonder jou. Deze week onze nieuwe nummer 31.
1: Peters Vlaams.

zijn de top 30 binnengeduikeld van Peter Naessens Vlaamse 40. Daarnet nog op 30, Kevin Kest dan met Zomer voor altijd. En Wim Soetaar die maakt al herinneringen. Vorige week kwam hij niet binnen op nummer 30. Deze week

0: avontuur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
5: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
4: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
6: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het is zomer en dat merk je natuurlijk aan de tropische temperaturen, maar ook aan de vrolijke zomerse muziek die geprogrammeerd wordt hier bij Familie Radio. Wij zitten inderdaad helemaal in zomermodus. En jij? Hoe zit het met jou? Wat zijn de plannen voor de komende 2 maanden? U weet dat we naar buiten komen. Dat is ondertussen algemeen bekend. Met de Familie Radio Zomert komen we elke vrijdag van juli en de eerste 2 vrijdagen van augustus naar buiten. Alle details kan je ten alle tijde in alle rust eens gaan nakijken door even naar onze website te surfen. Of pak misschien onze Facebookpagina.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Opluchting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk raken, maar er was ook kritiek van bondscoach Garcia. Op woensdag spelen de Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije, dat staat nog niet vast. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Vorig jaar waren er 11.300 feiten van phishing, dat is bijna 30% meer dan in 2024. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden 10 mensen zijn gewond. Zonnig en erg warm, aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima 30 graden. Volgende week frisser bij zo'n 25 graden.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familie Radio.
3: Peters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win. Nummer 27.
4: Je zegt, zou jij...

0: Thomas heeft een goed gevulde zomeragenda. Zo staat hij op zaterdag 10 juli, zowel in Wakker als in Leiden met een live optreden. Wil je nog meer data te pakken krijgen? Wel, dan moet je geregeld eens naar zijn website te surfen of gewoon hier naar de radio blijven luisteren. De radio met op dit ogenblik een overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week hier bij Familie Radio. Die lijst wordt elke dag samengesteld, of nee, elke week samengesteld, door Peter Nasens.
1: Nummer 26. Ja.

0: achteraan.
1: Matthias Vergels die viert samen met Lynn van den Broek deze zomer zijn eerste huwelijksverjaardag. Ja, niet met Marlene, maar wel met Lynn, dus nog altijd. No panicare. Een hele prettige zaterdagmiddag. Het is veel te warm om je in te spannen, dus blijf gewoon lekker luid doen wat je nu doet. Niks dus.

0: Alsof het nog niet warm genoeg is, deed Phil Kevin er nog een muzikaal schepje bovenop met zijn Ole Ole Chapito hier op zaterdagmiddag bij Familie Radio in Peter Naassens Vlaamse 40. Vorige week kwam Phil trouwens niet binnen op 39. Hij doet een hele goede zaak, want in zijn tweede week steeg hij door naar de nummer 23.
1: Nummer 22.

0: gaat nog altijd goed tussen Steve Tielens en Sarah, maar het gaat niet zo goed met hun plaats in Peter Naassens Vlaamse 40. Vorige week op 14, deze week teruggezakt naar de nummer 21.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Pieter Win.
0: Blijkbaar dan toch een beetje wind buiten die voor wat verkoeling zorgt. En wij hier op de radio met ons tweede overzicht. Op 30 hadden we deze week Kevin Kest dan met Zomer voor altijd. En Wim Soetar met Herinnering deze week van 30 naar 29. 28 was voor Yves Segers met Allemaal en Chameleon van Jean Thomas op 27. 26 bleef gewoon 26. De plaats is voor Glenn Robbins met die zomermelodie. En Marlijn van Matthias Vergels deze week op 25. Een stijger voor Dana Winner. Ze komt deze week op 24. Met Stilte van de Stad en Ole Ole Chupito van Phil Kelvin. Deze week van 39 naar 23. 22 is voor Giovanno met Cherio. En net gehoord de 21ste plaats voor Steve Tielens en Sarah. En als dat gebeurt...
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Pieter Win.
2: Nummer 20.

0: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
0: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 19.

Suzy Merel stond vorige week nog in de top 10. Deze week teruggezakt naar de 19e plaats met Hou Mij Warm van 8. Ja, dat is de voorbije dagen absoluut geen probleem geweest. En dat zal dit weekend zeker nog ook geen probleem zijn, want het waren nog altijd de zomerswarme nachten. Hier en daar zou het vandaag wel kunnen onweren. Zeker langs de kant van de Franse grens, maar ook zeker niet overal in Vlaanderen. Wel overal in Vlaanderen genieten van onze vrolijke muziek. Met nu Bart Keil.

De nieuwe Isabel A. die arriveerde 5 weken geleden in Peter Naassens Vlaamse 40. Deze week goed voor de nummer 17 met Smeek maar niet om mij.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

De zon straalt en de muziek die knalt uit de radio. Met de nummer 15 deze week voor Chris Clark en Diep van Binnen. En zo, beste vrienden, zijn we aangekomen aan de nummer 14. Het is een speciaalke deze week. Vorige week deed John Dennis nog niet mee. En dat klopt hoor, want hij is deze week de hoogste van 5 nieuwkomers.

0: Goedemiddag, het is 1 uur.
1: Vlamingen op een
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
3: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Nases. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Piet de Wee.
3: Nummer 13.

0: nummer 13 van deze week was vorige week ook de nummer 13. De opener voor uur 3 van Peter Naessens Vlaamse 40. Jordi Vanet en Niemand mag alleen zijn. En daar hoef je niet voor te vrezen, want wij zijn hier met een heleboel vrolijke vrienden bij elkaar. Dit is Peter Naessens Vlaamse 40. We zijn nog een vol uur samen. En dit is...
1: Nummer 12.

kan het niet geloven van David van Dijk stond enkele weken geleden nog helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. En deze week nog altijd goed voor een 12e plaats in zijn 10e week notering. Een hele prettige middag. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En over enkele weken, lees niet volgend weekend, maar het weekend erachter, komen we met de radio voor de eerste keer naar buiten. Familie Radio zomert. Elke vrijdag van juli komen we naar je toe. En ook de eerste twee vrijdagen van augustus zullen we naar buiten komen. Ga maar eens kijken op onze Facebookpagina. En deze meneer, die zal er zeker minstens één keer bij zijn.

0: Michael Anzo komt dus ook naar Familie Radio Zomert. Dat is 100% zeker. En hij zal dit nummer zeker meebrengen. De nummer 11 deze week met Waarom Jij?
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
0: Ik ben helemaal klaar om de top 10 aan te snijden, maar eerst nog een overzicht. Op 20 hadden we deze week Van Dim met Mijn Eigen Leven. Hou mij warm van 8, met alle plezier. Suzy Marel deze week van 9 naar 19. En op 18 een stijger, komt van 19. Bart Kuil met Zot Verliefd. De nieuwe single van Isabel A, Smeek Maar Niet Om Mij, deze week op 17. En 16 komt van 18. Erik Vlenders en Urenlang. Diep van Binnen kwam vorige week niet binnen op nummer 23. Wel, Chris Clark die stijgt deze week door naar nummer 15. Straffe kost van John Dennis. Vorige week nog geen spoor van hem in Peter Naassens Vlaamse 40. Deze week de hoogste van 5 nieuwkomers op de nummer 14 met Ritmo de la Corazon. Niemand mag alleen zijn van Jordi Vanet op 13. 12 was voor David van Dijk. Ik kan het niet geloven. En Michael Anzo hoorde je net op de nummer 11 met Waarom Jij?
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 10.

Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En elke zaterdag tussen 11 en 2 krijg je hier op de radio een overzicht van de 40 populairste platen van het ogenblik hier bij Familie Radio. Die lijst wordt samengesteld door Peter Nasis en ik mag die elke zaterdag komen presenteren. En straks, net na 2 uur, is er nog meer hitparade met er weer een nieuwe aflevering van de BNE Top 50. En dan is Jeroen je gastheer.

Duidelijker dan dit kan je volgens mij niet zijn. Zomers weer buiten en zomerse muziek op de radio met Sabine en Paul Brunan. Vorige week kwamen ze nog niet binnen op nummer 21. Het is een soort van superstijger. In hun tweede week komen ze uit op de nummer 9 met Het werd weer zomer. En dit is nog meer zomer. De zomer.

allerbelangrijkste in het leven, zoveel als mogelijk genieten. En dat doet Jovali ook, genieten. Hij is trouwens bezig met een soort van tournee. Die brengt hem op 11 juli ook in Wellen. En dat is speciaal, want bij dat optreden zal hij begeleid worden door de originele muzikanten van Viltura. Dat is dus een onderdeel van zijn populaire tournee. Op 18 juli komt hij bijvoorbeeld naar Middelkerken. Hij is dus op 11 juli in Wellen, komt ook naar Diksmuiden en naar Ekeren. Als je nog meer plaatsen wil te weten komen waar deze zomer live op een podium zal staan, dan moet je geregeld natuurlijk eens naar zijn website surfen of de radio in het oog houden, want wij vertellen er ook wel wat over. En nu ben ik nog lang niet uitverteld. We zijn onderweg naar de nummer 1 hier in Peter Naessens Vlaamse 40.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.

Lisa Joyce in bikini, of het zal toch niet veel schelen. Zon, zee, strand op deze zonnige zaterdagmiddag in Peternaastens Vlaamse 40. En er is goed nieuws voor Lisa, want in haar vierde week stijgt ze twee plaatsen van 7 naar de nummer 5. En Danny Fabri, die doet ondertussen al, checken, 5 weken mee. En deze week blijft hij gewoon waar hij vorige week ook stond. Dit is de nummer 4 met Zoveel Mooier.

0: volop genieten van een zomersweekend vlak bij de start van de grote zomervakantie. En hoe die zal ingevuld worden, nu voor jou persoonlijk kan ik natuurlijk niet spreken. Bij ons hier op de radio blijft gewoon alles zoals het is. Ook de hele zomer zullen we elke dag knallen met de meest zomerse muziek. En ook natuurlijk met Peter Naastens Vlaamse 40, want die zal er volgende week, net zoals deze week, gewoon weer zijn.
1: Nummer 3.
2: De

Sommers, samen met zijn vaste vriendin Anne de Baatselier. De hosts op, wat is het, 14 en 15 juli. Het podium aan het Silt in Middelkerke voor opnames van 10 om te zien. Inderdaad, 2 dagen opnames, maar telkens voor 2 opnames. Dat betekent dat je al om 6 uur de eerste opname ziet, om 9 uur de tweede. En voor de echte volhouders de dag daarna net hetzelfde. Als je erbij wil zijn en het echt van dichtbij wil meemaken, dan moet je zeker eens naar de site van VTM surfen, want er is een soort van golden circle. Tegen een kleine betaling kom je dan heel dicht bij het podium te staan en kan je alles van heel dichtbij meemaken.

0: Gary Hager doet ondertussen al 7 weken mee in Peter Naassens Vlaamse 40. En een aantal weken staat hij ook al op nummer 2, want vorige week stond hij daar ook al met Beter Dan Goed.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En het laatste overzicht, vooraleer we officieel de nummer 1 bekendmaken. Op 10 hadden we deze week Steven Lambert met Graag Bij Jou. En het werd weer zomer van Sabine en Paul Bruna deze week op 9. 8 was voor Ida de Nijs met Zomer Zonder Tijd. En genieten, het zal nog een lied zijn, van Jovali deze week van 8 naar 7. 6 bleef 6 voor Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? En zon, zee en strand. In welke volgorde dan ook? Lisa Lewis gaat van 7 naar 5. 4 bleef 4 voor Danny Fabri. Zoveel mooier. En de eerste keer van Willy Sommers, die bleef op 3. 2 bleef ook al 2. Gary Hager met Beter Dan Goed. Dan heb je het al wel begrepen, zeker. De nummer 1 van deze week is net dezelfde als die van vorige week.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
2: 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: nummer 1.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: 1 blijft 1 met Wim Leijsen, via als 1.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Wim.
0: Voilà, dit was hem dan, het overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week hier bij Familie Radio. Maar blijf vooral heel dicht in de buurt, want zometeen nog meer hitparade. En een nieuw overzicht van de Bening Top 50 met als gastheer Jeroen. Maak er nog een gezellige zaterdag van. Blijf goed voor jezelf zorgen met dit warme weer en ook voor de anderen natuurlijk. Wij zien elkaar weer volgende week om 11 uur. En oh ja, ik heb natuurlijk nog de supertip voor deze week. We kozen van de week voor Axel Leen met zijn nieuwe single en... Dans mee met mij.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Vloeren de Bok, meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok, officiële dealer van Quickstep en Tiles.
4: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
3: Vloeren, laminaat, vinyl, parket, wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok, Gentse Steenweg 156 Zeelen of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
5: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
7: Familie Radio. Peters Vlaamse 40. Supertip.

wijs kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van je

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 2 uur.
1: Dit is de BN Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. De BN Top 50, dit was de nummer 1 vorige week.

0: BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Goedenamiddag, het is iets over 2 uur intussen. En je hoorde net de groep Boemeke met onder meer Aksana, die vroeger bij Def Dames Dope zong. Je hoorde Boemeke met De Bar is in de Pool. Ja, de zonnige temperaturen, we weten ze dit keer te vinden. Hè. En hier bij Familie Radio vinden we terug de grootste hits in onze eigen taal. Nieuw werk van dit moment, die op een rijtje wordt gezet door Dirk Jacquemin. Met deze week 7 nieuwkomers. We starten meteen al met een nieuwe. En de single ken je beslist, want het was onze prachtplaat van afgelopen week. Giovanno met zijn single Cheerio.
0: Nummer 50, nieuw, in de BNN Top 50.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49.

En ook Larissa heeft een nieuwe single gemaakt, Ik Doe Wat Ik Wil. Je hoorde haar versie op nummer 48 en daarvoor nog op 49 ook Danny erover. De hele lijst kan je ook meevolgen via de Facebookpagina van Familie Radio. En je merkt dat Vadim deze week op nummer 47 staat met zijn nieuwe single, Mijn Eigen Leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
4: Nummer 45.

Nieuwe zomersingle van Ivan Verelli komt deze zonnige zaterdagmiddag nieuw binnen op nummer 45. Ivan Verelli was dat met Zonder het te weten. Zometeen nog een nieuwe, want Bazaar die heeft een herwerking gemaakt van de single Ooit komt er een dag. En die herwerking hoor je zometeen na deze nog van Sammy Moore, die deze week op 4.

Familie Radio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BNE Top 50. Familie Radio. Nummer 43.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: De zonnigste muziek.
2: Nummer 42.

Kevin Keston klimt deze namiddag twee plaatsjes van 44 naar 42 met deze zomer voor altijd. Ja, het is te hopen hè, dat ook de maanden juli en augustus zo zullen zijn zoals nu. Straks ook nog de nieuwe van Thomas Julian. Hoe die heet? Wel, dat ontdek je al als je even surft naar onze Facebookpagina. Eerst nog de zomerse single van Ida de Nijs. En Ida die staat deze namiddag op nummer 41.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, soms is een schaduwplekje opzoeken en dan inderdaad genieten. Je hoorde Jo Valli. Staat intussen al 5 weken lang in de Binnen Top 50 met deze single. En deze week hoorde Jo Valli op nummer 39. En dit is onze nummer 38, Lissa Lewis, met haar zomerse single.

0: Dit is de BNE Top 50. Tot 17 uur.
1: Bij ons ben je thuis.
2: Familie Radio.
0: Nummer 37. Nieuw in de BNE Top 50.

Heel wat nieuwkomers in dit eerste deeltje. Zo ook een nieuwe versie nu nog van De Engel Bewaarder. En je hoorde dit keer deze versie van Sasha en Davy. Ja, het begon heel rustig en dan barst het feestje los, hè, bij Sasha en Davy. Je hoorde hen op nummer 37. En dit is de nieuwe single van Niek Beernaert op nummer 36. Vorige week ben ik gekomen op 47 en nu dus heel wat plaatsen winst.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 34.

0: BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Iets over 3 uur intussen op deze zonnige zaterdagnamiddag. Je hoorde net Adelier en die zou graag gaan dansen in de regen. Ja, als we geen regen krijgen, dan moeten we er maar om zingen. Hè. Je hoorde Adelier op nummer 34 hier in de BNN Top 50. We hebben alle nieuwkomers zo goed als gehad in het vorige deeltje. Vandaar dus nu nog heel wat verschuivingen. En vorige week stond Boemeke op de eerste plek. Of dat nog zo is, hoor je zo even voor 5 uur. Maar zover zijn we nog niet. Eerst stilstaan bij onze nummer 32. En daar vinden we de nieuwe single van Erik Flanders. Die hoor je zo meteen na nog deze van Luca.

heet Mee aan enkele talentenjachten met succes. Je hoorde Aaron hier bij Familie Radio met zijn single Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt op nummer 31 hier in de Benitop 50. We gaan de top 30 in nu met

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Danny Favri was dat hier in de BN Top 50 bij Familie Radio op nummer 28. En Danny stijgt deze namiddag twee plaatsjes met zijn nieuwe single Zoveel Mooier. En morgen komt Danny Favri hier bij Familie Radio meer vertellen over zijn single. En dit bij Danny D'Amaro tijdens de muziekshow. En de muziekshow is er elke zondag. Luister maar even mee.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
1: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.
3: Nummer 27.
4: Je praat groot, je speelt het hart.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Nummer 26.

Ja, we zijn helemaal in zomerstemming, ook met deze van Glenn Robbins, die deze namiddag op nummer 26 staat met Zomermelodie. En op 25, daar vinden we deze van Dominique over het drakenei. We trekken met Dominique naar de stad Gent. In de

En dit was Fabio deze namiddag op nummer 24 met Op Vakantie. En ook Familieradio trekt erop uit op vakantie. En dat met Familieradio zomert. Een hele zomer lang slaan we onze tenten op in de Kippen in Merkhem. Alle info daarover vind je onder meer via de Facebookpagina Familieradio Zomert. En ook Wim Leijs, die zal er dan bij zijn.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens truck en tractor pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio. Nummer 22.

En dit was Aurélie met haar nieuwe single Vuurtoren. Stijgt deze namiddag 7 plaatsjes van 29 naar 22. En op 21, daar vinden we deze mooie van Michael Lanzo. Dit is de nieuwe single Waarom Jij?

0: Mini Radio Zomert.
1: Bij ons ben je thuis.
0: Een zomerlang. Familie Radio. Nummer 20.

0: En inderdaad ook ideaal om op te dansen. Misschien wel een of ander line dance. Je hoorde Axel Lane hier bij Familie Radio met Dans mee met mij. En de single staat deze namiddag op nummer 19 hier in de BNE Top 50 van Familie Radio. Een bijzonder goede zaterdag namiddag.
1: Familie Radio. Nummer 18.

0: BNN Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Bij ons, bij je thuis. Familie Radio.
0: Nummer 17.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven, maar dat wil niet zeggen dat ze dicht moeten. Vooral in Oost-Vlaanderen blijkt de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentaks, dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentaks is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, zelfs tot 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. De Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Justitie gezegd. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens. Deze namiddag zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust, daar is er kans op regen. Maxima 26 graden aan zee, in binnenland 38. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week wordt het wat frisser bij 25 graden dan.
2: Is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.

0: De BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Intussen al in het laatste deeltje van deze BNN Top 50. Blij dat je bij ons bent. Dit is Familie Radio tijdens de Hit Zaterdag. Met de laatste zaterdag van de maand juni. Want we zijn al de 26e juni. En over cijfertjes gesproken. We zaten net op nummer 16 met de zomerse single van John Dennis. Ritmo del Corazón, hoorde je net. We gaan naar nummer 15. En dat met een single die heel rustig begint. En dan begint alles op gang te komen. Luister maar even mee naar Houston en zijn single Nooit meer zonder jou.
0: Nummer 15.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 14.

0: Wim Soutaar hoorde je net met zijn single Herinnering op nummer 13. En daarvoor ook nog de vrolijke Gert Verhulst en James Cook met hun single Madi Wodo. Zometeen Isabelle A op 11, maar eerst op 12. Daar vinden we Willy Sommers met zijn single De Eerste Keer.
1: Nummer 12.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: En dit was hier bij Familieradio, Matthias Mesmans. En zo zitten we al in de top 10. Op nummer 9, daar vinden we Niels de Stadsbader, die het wel heel spannend weet te maken in de serie Thuis als dokter Dubois. Benieuwd hoe dit allemaal zal aflopen. Misschien kijk je ook wel naar de serie Thuis.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet

0: bedankt, jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Dit is de BNE Top 50.

En dit was Camille op nummer 7, een plek waar ze ook vorige week stond. Je hoorde Nu dat je weg bent. En daarvoor nog op nummer 8, K3 met De zomer van Oya Lele. Zometeen op nummer 5, Kitana met haar single Ciao Ciao Amore. Maar eerst Bart Kyle.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Twee weken lang stond Aksana van de groep Boemeke op nummer 1. En nu hoorde je haar net op nummer 4. En de baar is in de pool. Wil zeggen dat we dus een nieuwe nummer 1 hebben. Het wordt dus nog behoorlijk spannend tot aan 5 uur. We gaan de top 3 in nu met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: En zo zijn we intussen bijna aan het einde, want je hoorde net onze nummer 2. Eerst nog even een overzicht van onze top 5. Op 5 hadden we Kitana. Op 4 onze nummer 1 van vorige week, Boemeke. Op 3 hoorde je Meteor. Daarnet nog op 2 Gary Hager met zijn single Beter Dan Goed. En onze nieuwe nummer 1, wel, die plaats is deze week weggelegd voor Aaron Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Goud. De nieuwe nummer 1 dus in de BN Top 50. Graag tot volgende week.
1: 9, 7, 6, 5, 4, 3, nummer 1.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting dan. Vandaag nog steeds zeer heet. Temperaturen tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen opklaringen, daarna opnieuw regen. Kans op onweer, toch nog 32 graden. Vanaf maandag wordt het wat frisser bij 26 graden overdag en zo'n 19 graden 's nachts.

0: We openen de deuren van het Vlaams Muziekarchief. Dijk mee in het verleden.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij

0: comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De wedstrijd van de Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Bnix, het internetknooppunt waarlangs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er ook al een stijging van het internetgebruik. Maar dat impliceert dat dus minder en minder mensen naar televisie kijken. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. En daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Of zeer moeilijk. In Schaarbeek-Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, zegt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan, maar meer is er voorlopig niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl er in dezelfde periode normaal gezien 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen, 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietankraan gevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart in dit geval. Dat is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. In Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes die longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken, ook nog 32 graden. Plaatselijk kan er een onweer vallen. De volgende dagen koelt het af naar 25 à 26 graden overdag.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtpraat.
3: Sabine en Paul Bruna.
4: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
5: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.
2: Familie.

Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.

0: Jewels. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

Het weer vanavond en vannacht. Lokaal felle onweersbuien over het land. Morgen afwisselend zon en wolken, maar toch nog 32 graden. Dat is natuurlijk al 8 graden frisser dan gisteren. Vanaf maandag koelt het echt af, bij temperaturen die dan rond 25 graden overdag zitten en 's nachts rond 18 graden.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio. De zonnigste muziek.
1: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh.
2: De zon straalt uit je radio.
1: Familie Radio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Mike Alonso. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer,

0: zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! Dijaneo.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hey familieradio, ik ben Dylan.
1: Dag lief luisteraars, ik ben Amber Verleijen.
0: We hebben samen een liedje uit en wij willen die graag met jou delen.
1: Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Cause I can dance, of course I can dance. I'm sure I can dance, I'm sure I can dance. I can dance.
2: Familie Radio.
0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: voor herinneringen met een glimlach. Dit komt uit het Familieradio Muziekarchief.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: de zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: is middernacht. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: beste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio. De zonnigste muziek.
1: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh.
2: De zon straalt uit je radio.
1: Familie Radio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.